0: mensen zeggen.
1: Je komt er nooit, je bent de lijp voor tv. Je hebt een veel te grote bekken, je staat stijf van de zee. Ik kom van de grond, ben gewond, maar ik blijf op de been.